nudot program vot pesiet. Onje forich bit CHPD 105.9 FM de Breg. Dot plotiche radio it Elmer Ontario Canada. Hört jeder Werk ob et salvia zerfablot. Dot vot pesiet soll wie jeder Donnerdag klok 9 smorjes, klok 2 no middag und klok 8 uves uit. Je kan ook op onze internet zied horchen van de tiden nicht posen. De zied ving je in Google op www.mcson.org oder www.mcson.org. Mijn nomen is Helen Boyen. Ik vraag me dat ik je even de luft vallen duinen kon. God de zin in wat nextet mol.